0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven. Dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker. Ja.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Vrouw Wies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
7: Amai, wat een keuze! Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
9: Open op Pinkstermaandag.
8: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
11: Sorry, Parties WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
13: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
13: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
15: Tartaratata.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

Goedemorgen. Child Focus laat alarm nu steeds meer jongeren weglopen van huis of uit jeugdinstellingen. Vorig jaar ontving het meer dan 2000 meldingen over weggelopen minderjarigen. Een stijging van bijna 20% tegenover het jaar voordien. Volgens Child Focus zijn het ook vaak dezelfde kwetsbare jongeren die meermaals weglopen, omdat de problemen niet worden opgelost. De organisatie wil ouders, leerkrachten en hulpverleners oproepen om sneller signalen van kwetsbare jongeren op te pikken. Want weglopen is een signaal dat ze hulp nodig hebben. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd na de zware Russische luchtaanvallen op het land. Daarbij vielen zeker 4 doden en 100 gewonden. Ook de kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie in de hoofdstad Kiev werden geraakt. Oekraïne eist een gepast en sterk antwoord van de Verenigde Naties tegen Rusland. En Club Brugge heeft zijn 20e landstitel uitbundig gevierd. Het won op de laatste speeldag ook nog met 5-0 van AA Gent. Het feest barstte helemaal los. Voor doelman Simon Mignolet was het een speciale avond. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Hij kreeg een staande ovatie van de supporters en de spelers vormden ook een erehaag. En ondanks de nederlaag van Gent maakt het wel nog kans op Europees voetbal. Het speelt daarvoor Barrages tegen Racing Genk. Ook vandaag nog heel warm en volop zon met maxima tussen zo'n 22 graden aan zee en tot zelfs 30 graden elders. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken en 31 graden. Woensdag iets meer bewolking, maar wel nog altijd zomerse maxima tot 29 graden.

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Imoscoop!
4: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Gateway Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Just in time to start investing.
3: Nice, Justin. Want Gateway Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, that happened.
3: Gateway Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op gatewaybank.be.

0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
2: Termen R, een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden, professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen R, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenr.be.

Goedemorgen. Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis of uit jeugdinstellingen. Child Focus slaat alarm en lanceert daarom een nieuwe campagne. Vorig jaar ontving het meer dan 2000 meldingen over weggelopen minderjarigen. Dat is een stijging van bijna 20% tegenover 2024. Volgens Child Focus zijn het ook vaak dezelfde kwetsbare jongeren die meermaals weglopen, omdat de problemen niet worden opgelost. De organisatie wil ouders, leerkrachten en hulpverleners oproepen om sneller signalen van kwetsbare jongeren op te pikken. Mogelijk wordt er vandaag nog een vredesdeal gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio gezegd tijdens een bezoek aan India. De onderhandelaars zouden nu vooral praten over een staakt-het-vuren van 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de straat van Hormuz. Gisteren was president Trump wel nog terughoudend. Hij zei juist dat hij niet overhaast een deal zou sluiten met Iran. En Club Brugge heeft zijn 20e landstitel uitbundig gevierd. Het won op de laatste speeldag ook nog met 5-0 van AA Gent. Voor doelman Simon Mignolet was het een speciale avond. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Hij kreeg een staande ovatie van de supporters en de spelers vormden ook een erehaag. Vanavond is er de grote titelviering op de markt in Brugge. En ondanks de nederlaag van Gent maakt het wel nog kans op Europees voetbal. Het speelt daarvoor zondag barages tegen Racing Genk. Ook vandaag nog heel warm en volop zon met maxima tussen zo'n 22 graden aan zee en tot zelfs 30 graden elders. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken en 31 graden. Woensdag iets meer bewolking, maar wel nog altijd zomerse maxima tot 29 graden.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
6: Open op Pinkstermaandag.
7: Dovi-keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
9: Bitterballen,
8: hey, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hey! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
10: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

Termen Air, een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden, professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen Air, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenair.be.

Goedemorgen. Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis of uit jeugdinstellingen. Child Focus slaat alarm en lanceert een nieuwe campagne. Vorig jaar ontving het meer dan 2000 meldingen over weggelopen minderjarigen. Een stijging van bijna 20% tegenover 2024. Volgens Child Focus zijn het ook vaak dezelfde kwetsbare jongeren die meermaals weglopen omdat de problemen niet worden opgelost. De organisatie wil ouders, leerkrachten en hulpverleners oproepen om sneller signalen van kwetsbare jongeren op te pikken. Het is onrustig in Congo. Daar heeft een boze groep jongeren een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Ze gebruikten wapens en eisten dat de lichamen van de overleden patiënten overgedragen worden. Maar dat mag niet, omdat de lichamen nog zeer besmettelijk kunnen zijn. Het zorgpersoneel evacueerde de patiënten. Het is niet duidelijk of iemand gewond raakte. Het is al het derde geweldincident in enkele dagen tijd. Eerder werd ook al een opvangcentrum bestormd en een tent van Artsen zonder Grenzen in brand gestoken. En zorgen om de Argentijnse voetballer Lionel Messi. Hij stapte gisteravond geblesseerd van het veld tijdens de wedstrijd van Inter Miami tegen Philadelphia Union. Bij het nemen van een vrij schop schoot er wellicht iets in zijn hamstring. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de mogelijke blessure is, maar de timing is wel zeer slecht voor Messi, net voor zijn mogelijk laatste WK-voetbal deze zomer. Ook vandaag nog heel warm en volop zon met maxima tussen zo'n 22 graden aan zee en tot zelfs 30 graden elders. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken en 32 graden. Woensdag iets meer bewolking, maar wel nog altijd zomerse maxima tot 29 graden.

0: eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video's!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video's!
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
1: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Cool.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoffiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
3: Promokoken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het

0: Mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
3: Termen Air, een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden. Professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen Air, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenair.be.

Goedemorgen. Een hondenkweker uit Dessel in de Antwerpse Kempen verliest definitief zijn erkenning. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weitz trok ze in omdat er sprake is van meerdere ernstige inbreuken op het dierenwelzijn. Zo zagen de honden geen daglicht, werden ze slecht verzorgd, waren er problemen met het drinkwater en was er onvoldoende ventilatie. De uitbater moet binnen de maand een nieuwe thuis voor de dieren vinden. Hij kan ook nooit nog een nieuwe erkenning aanvragen. De olie- en gasprijzen zijn weer fors gedaald door de hoop op vrede in het Midden-Oosten. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zei gisteren dat er mogelijk vandaag nog een deal komt tussen de VS en Iran. En die zou gaan over een staakt het vuren van 60 dagen en de heropening van de straat van Hormuz. Amerikaanse olie werd daardoor tot bijna 6% goedkoper. En ook de Europese gasprijs zakte rond de 6%. Het is onrustig in Congo. Daar heeft een boze groep jongeren een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Ze gebruikten wapens en eisten dat de lichamen van de overleden patiënten overgedragen worden. Maar dat mag niet, omdat de lichamen nog zeer besmettelijk kunnen zijn. Het is al de derde geweldincident in enkele dagen tijd. Eerder werd ook een opvangcentrum bestormd en een tent van Artsen zonder Grenzen in brand gestoken. In Congo zijn intussen al meer dan 200 doden gevallen en er zouden ook zo'n 900 vermoedelijke besmettingen zijn. Ook vandaag nog heel warm en volop zon met maxima tussen zo'n 22 graden aan zee en tot 30 graden elders. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken en zelfs 32 graden. Woensdag iets meer bewolking, maar wel nog altijd zomerse maxima tot 29 graden.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
4: Het is Toyota.
3: Info en voorwaarden op toyota.be.
5: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
6: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
7: Open op Pinkstermaandag.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: New truck, big

0: Vrouwies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor 777 euro. Alleen bij Mediamarkt.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè?
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt in
4: Europa? Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immo's Koopman.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
1: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
9: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
1: Tartaratata.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Het is Bolt Eendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
12: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
13: Oh, ik heb een video.
12: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.

Goedemorgen. Het zalige weer zorgt voor topcijfers aan onze kust. Het is zelfs het beste Pinksterweekend in 5 jaar. Dat meldt provinciebedrijf Westtour. Ruim 450.000 dagjestoeristen trokken de afgelopen dagen naar zee. En de hotelsector had ook nog eens meer dan 500.000 overnachtingen. Westtour spreekt van een heel succesvol Pinksterweekend. De cijfers zijn zelfs verdubbeld tegenover vorig jaar. In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Het gebeurde afgelopen nacht aan het station. Het slachtoffer werd in zijn buik geraakt en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 6 verdachten opgepakt voor verhoor. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. Een hondenkweker uit Dessel in Antwerpse Kempen verliest definitief zijn erkenning. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits trok ze in omdat er sprake is van meerdere ernstige inbreuken op het dierenwelzijn. Zo zagen de honden geen daglicht, werden ze slecht verzorgd, waren er problemen met hun drinkwater en was er onvoldoende ventilatie. De uitbater moet binnen de maand een nieuwe thuis voor de dieren vinden en hij kan nooit meer een nieuwe erkenning aanvragen. Veel zon en zomers warm tot 30 graden. Aan zee ietsje frisser bij 22 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot lokaal zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag dan wat meer wolken en ook iets frisser. Met maxima tussen 23 en 27 graden. Disco.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat blieft?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Oh.
2: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
6: Open op Pinkstermaandag.
7: Dovi-keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.

0: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
1: Het is Toyota.
0: Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Zimmo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Zimmo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
3: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
2: En rapperikken.
4: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

Goedemiddag. Het zalige weer zorgt voor topcijfers aan onze kust. Het is zelfs het beste Pinksterweekend in 5 jaar. Dat meldt provinciebedrijf Westtour. Ruim 450.000 dagjes toeristen trokken de afgelopen dagen naar zee. En de hotelsector had ook nog eens meer dan 500.000 overnachtingen. Westtour spreekt van een heel succesvol Pinksterweekend. De cijfers zijn zelfs verdubbeld tegenover vorig jaar. In de Franse stad Rennes is een jongen van 12 dood aangetroffen. Zijn lichaam werd gevonden langs de oevers van de rivier met een handdoek rond zijn nek. Een visser belde de politie toen hij geschreeuw hoorde. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed aan een hartstilstand. Wellicht als gevolg van wurging. De politie opende een moordonderzoek. En er is een eerste wereldrecord gesneuveld op de omstreden Enhanced Games in Las Vegas in de Verenigde Staten. Daar mogen atleten doping gebruiken om zoveel mogelijk records te verbreken. Een Griek zwom op de 50 meter vrije slag 700ste sneller dan het officiële wereldrecord. Hij krijgt daar $1 miljoen voor, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Enhanced Games krijgen bakken kritiek. Internationale sportbonden vinden het zelfs gevaarlijk. Veel zon en zomers warm tot 30 graden. Aan zee ietsje frisser bij 22 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot lokaal 33 graden. Woensdag en donderdag wat meer wolken en ook iets minder warm. Met maxima tussen 23 en 27 graden.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Pinkstermaandag.
4: Dovi-keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.

0: Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.

Goedemiddag. In de Franse stad Rennes is een 12-jarige jongen dood aangetroffen. Het lichaam werd gevonden aan de oevers van een rivier met een natte badhanddoek rond zijn nek gebonden. Een visser had gisteren namiddag geschreeuw gehoord en de politie verwittigd. Ze probeerden de jongen nog te reanimeren, maar die hulp kwam te laat. Er is ondertussen een 16-jarige verdachte aangehouden. Maar het moordonderzoek blijft nog doorgaan. Op een kustram in De Haan zijn gisteren een tramchauffeur en 4 controleurs gewond geraakt. Het incident vond plaats tijdens een routinecontrole op vervoersbewijzen. Een groepje van 5 personen bleek niet over een geldig ticket te beschikken. Toen de controleurs overgingen tot een staande houding, ontstond er tumult en fysieke agressie. Het is nog onduidelijk hoe ernstig hun verwondingen zijn. Het parket is op de hoogte en neemt juridische stappen. China heeft 3 astronauten naar zijn ruimtestation Tiangong gelanceerd. 1 van de bemanningsleden zal een volledig jaar in de ruimte verblijven. En dat is een primeur voor de Chinese ruimtevaart. Wie van de 3 die langdurige taak krijgt, wordt beslist op basis van deze missie. Het doel is om te onderzoeken hoe het menselijk lichaam reageert op langdurige gewichteloosheid. De data die wordt verzameld zijn van cruciaal belang voor de Chinese plannen om tegen 2030 een bemande landing op de maan uit te voeren. Ook vandaag zeer warm met volop zon. De maxima schommelen tussen de 22 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt nog wat warmer met maxima tot 32 graden. Woensdag en donderdag opnieuw zon, al kan het af en toe bewolkt zijn en iets minder warm met maxima tussen de 19 en 27 graden.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Pinkstermaandag.
5: Dovi-keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar het bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij naar terug. Ha, die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Vrouw Wies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
7: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.
8: Zimmo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Zimmo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
9: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
8: En rapperikken.

Goedemiddag. In Tubeke, in de provincie Waals-Brabant, is een zware brand ontstaan in een textielfabriek. Het vuur brak rond deze middag uit. Hoe de brand ontstaan is, is nog onduidelijk. De brandweer van Waals-Brabant is massaal uitgerukt. Door de vrijgekomen giftige rook heeft het gemeentebestuur het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Buurtbewoners worden geëvacueerd. De enorme rookpluim is tot kilometers ver in het Pajottenland te zien. Op een kustram in De Haan zijn een tramchauffeur en 4 controleurs gewond geraakt. Het incident vond gisteren plaats tijdens een routinecontrole op vervoersbewijzen. Een groepje van 5 personen bleek niet over een geldig ticket te beschikken. Bij de controle ontstond er tumult en fysieke agressie. Ook 2 politieinspecteurs raakten tijdens de interventie gewond. Het is nog onduidelijk hoe ernstig hun verwondingen zijn. Het parket is op de hoogte en neemt juridische stappen. Ondertussen zit ook al 1 agressor voorlopig in de cel. De dertiger die gisteren bewusteloos uit de zwemvijver werd gehaald van recreatiedomein De Nekker in Mechelen, verkeert nog steeds in kritieke toestand. De man zocht gisteren verkoeling in de vijver van het volledig uitverkochte domein toen het misliep. Redders startten direct met een reanimatie en kregen bijstand van de hulpdiensten. Hij werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak is nog onduidelijk. Ook vandaag zeer warm met volop zon. De maxima schommelen tussen de 22 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt nog wat warmer met maxima tot 32 graden. Woensdag en donderdag opnieuw zon, maar wel af en toe bewolkt en ook iets minder warm bij 19 tot 27 graden. I join the cult for

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
8: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
9: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
10: Immoscoopman!
9: Immoscoopman!
10: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
8: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
10: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen. Hè.
8: Ah, ja?
10: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immoscoop, man!
13: Bij Beobank krijgt u vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
14: Het is Bolteendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

0: internationaal.
1: Ach ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscale attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate dit. KBC beweegt met je mee.
0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse grote zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis. Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize.

exporteren naar China. Het Federaal Voedselagentschap heeft daarover na jarenlange onderhandelingen een akkoord ondertekend met de Chinese autoriteiten. De eerste appelen liggen mogelijk vanaf het volgende groeiseizoen in de Chinese winkelrekken, als de fruitsector op tijd aan de strenge eisen voldoet. Zo moeten boomgaarden vooraf officieel geregistreerd zijn. Minister van Landbouw, David Clarin-Val, spreekt van een historisch akkoord dat een enorme nieuwe afzetmarkt opent voor de Belgische fruitsector. In het volgende voetbalseizoen worden de derbies tussen Standard en Charleroi zonder bezoekende supporters gespeeld. Algemeen directeur van Standard, Pierre François, nam die beslissing in overleg met Charleroi en de Luikse burgemeester. Die beslissing komt er na zwaar supportersgeweld na de match van afgelopen zaterdag. Bij die rellen vielen verschillende gewonden. Ook vandaag zeer warm met volop zon. De maxima schommelen tussen de 22 graden aan de kust en 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt nog wat warmer met maxima tot 32 graden. En woensdag en donderdag opnieuw zonnig, maar af en toe.

eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.

0: Proximus. Impossible.
1: Regie, Citroen met framboos. Regie, Belgische.

0: korting op de meest gekochte prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
0: Oei, wat?
2: Rustig,
0: als het bij niet vindt, mag ik ze niet mee naar de bureau. En dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt die naam niet terug. Huh? Die betten, die trekken daar op niks.
2: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
0: Mooi hoor, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kijk dit. KBC beweegt met je mee.
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij de instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen.

0: Zeg, gaan we Romo koken?
1: Oh, ik heb zin in salmontartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse grote zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
1: Ta-ta-ta-ta.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
2: Termen R. Een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden. Professionele opgietsessies. Huiselijke gezelligheid in onze loungy-huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen R. Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website.

Breken van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gating. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boden voor autorooms, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1.

lege huizen. Minstens 3 brandweermannen zijn ook door de extreme hitte onwel geworden en naar het ziekenhuis overgebracht. Buurtbewoners werden geëvacueerd omdat door de brand giftige rook en rondvliegende asbestdeeltjes zijn vrijgekomen. Via B-Alert wordt gevraagd om de omgeving van Tubeke te vermijden en ramen en deuren gesloten te houden. In Oeganda zijn 2 nieuwe besmettingen met het Ebola-virus vastgesteld bij zorgverleners van de privékliniek. Zo stijgt het totaal aantal bevestigde besmettingen in het land naar 7. Het virus brak oorspronkelijk uit in Congo, het buurland van Oeganda. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt over 900 vermoedelijke besmettingen. 101 daarvan zijn officieel

tweede ronde van Roland Garros. Ze rekende in 2 sets af met de Duitse Tatjana Maria, 7-5 en 6-0. Met deze zege toont Mertens nog maar eens hoe sterk ze is in openingsrondes van Grand Slam toernooien. In 32 van haar 37 deelnames stolt ze door naar de tweede ronde. Haar volgende tegenstander wordt de Poolse Maja Szwalinska. Ook deze namiddag nog steeds warm en zon, maximaal tussen de 22 graden aan de kust en 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon, het wordt nog wat warmer met maximaal tot 32 graden. Woensdag en donderdag zonnig, maar wel af en toe bewolkt en ook iets frisser bij 19 tot

0: Anker vraagt ze dat. Voelt u die man ook vaak een nummer?
1: Hé, hey, wat doe ik? Dat is niet mijn zwager, of?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: En die bank krijgt u vandaag wel alle aandacht die ze verdient.
2: Ja, beter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beelbank, u bent gewoon niet.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een zakken fermetten.
3: Ook als je bouwstijl een bruin maag doet keren.
2: Hoe dat?
4: Sessibon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel 4000 euro direct korting.
4: Relax.
5: Dit is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop af.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen.
9: Goed doordacht op huisjacht.

luister even, zodat je zeker die wereldkoning mist. Hoe je het voetbal ook wil beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre.

resort van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden. Professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen Air, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenair.be.

Goedemiddag. De Chinese markt opent voor Belgische appels. Dat meldt het Federaal Voedselagentschap. Na jarenlange onderhandelingen is er een akkoord met de Chinese autoriteiten. De eerste appelen liggen mogelijk al vanaf het volgende seizoen in de Chinese winkelrekken. Er gelden wel strikte voorwaarden en eisen. Zo moeten boomgaarden vooraf officieel geregistreerd zijn. Minister van Landbouw David Clarin-Val spreekt van een historisch akkoord dat een enorme nieuwe afzetmarkt opent voor de Belgische fruitsector. In Laos zitten 7 goudzoekers al 5 dagen vast in een grot nadat felle buien de uitgang deden overstromen. Een 100-tal redders probeert het water weg te pompen, maar er is nog altijd geen contact met de groep. Het is onduidelijk of de goudzoekers nog in leven zijn. Er worden nu ook internationale topduikers ingezet om de 7 vermisten terug te vinden. Zij hielpen in 2018 ook al bij de spectaculaire redding van het Thaise jeugdvoetbalteam dat wekenlang vastzat in een grot. Maarten van de Voort reist dan toch niet mee als vierde doelman met de Rode Duivels naar het WK in de Verenigde Staten. Bondscoach Rudy Garcia wilde de doelman graag meenemen naar het basiskamp in de VS om te helpen tijdens trainingen, hoewel hij niet tot de officiële selectie behoort. Van de Voort zelf zag dat zitten, maar zijn Duitse club Leipzig gaf daarvoor geen toestemming. De Limburger sluit wel nog aan bij de oefenstage en blijft beschikbaar voor de oefeninterlands. Ook deze namiddag nog steeds warm en zon, maxima tussen de 22 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon, het wordt nog wat warmer met maxima tot 31 graden. Woensdag en donderdag zon en wolken en ook iets frisser tot 27 graden.

0: winnaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Vrouwies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compact SUV

0: fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
1: Termen Air, een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden. Professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen Air, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenair.be.

gisteravond. Er is nog altijd geen vredesakkoord tussen de VS en Iran. Maar de onderhandelingen lopen voorspoedig, dat zegt de Amerikaanse president Trump. Hij spreekt over een unieke kans op een historisch vredesakkoord. Trump wil dat de Arabische landen, zoals Saoedi-Arabië en Qatar, de Abraham-akkoorden ondertekenen om samen met Iran één grote economische vredescoalitie te vormen. Hij waarschuwt wel dat het alles of niets is. Als de deal mislukt, dreigt er een herstart van het conflict. Een 16-jarige jongen uit Ukkel, die in 4 dagen tijd 2 keer dezelfde Deleize in Linkenbeek overviel, is door plaatsgebrek weer op vrije voeten. De tiener sloeg afgelopen zaterdag en woensdag toe telkens net voor sluitingstijd met een mes. De politie kon de minderjarige snel identificeren. Hoewel de jeugdrechter hem vanwege zijn strafblad wilde laten opsluiten in een gesloten instelling, mocht hij onder voorwaarden naar huis, omdat er geen plaats was. Dat leidt tot frustratie bij de slachtoffers, de politie, het parket en de jeugdrechter zelf. In een Duitse dierentuin is een 23-jarige man gered nadat hij urenlang vast zat in het verblijf van de bisons. Hij was over een hek geklommen om zijn verloren schoen te zoeken, maar raakte er daarna niet meer uit. Na enkele mislukte pogingen belde hij 's avonds uiteindelijk zelf de hulpdiensten. De politie en het verzorgend personeel konden de man veilig redden. Hij is met lichte schaafwonden en een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. De bisons zelf hebben volgens de politie niets van het incident gemerkt. En ook de schoen is intussen terecht. Vanavond en vannacht blijft het helder tot 18 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt nog wat warmer met maxima tot 31 graden. Woensdag en donderdag zon en wolken en ook iets frisser tot 27 graden.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Zuigeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Maxen. Met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting. En Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

0: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11 inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: promo koken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartatata.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Leuke video!
3: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
5: Oh, maar die cv'tje was lekker.
6: Ja, hè?

Goedenavond. Er is nog altijd geen vredesakkoord tussen de VS en Iran. Maar de onderhandelingen verlopen wel voorspoedig, dat zegt de Amerikaanse president Trump. Hij spreekt over een unieke kans op een historisch vredesakkoord. Trump wil dat de Arabische landen, zoals Saoedi-Arabië en Qatar, de Abraham-akkoorden ondertekenen om samen met Iran één grote economische vredescoalitie te vormen. Hij waarschuwt wel dat het alles of niets is. Als de deal mislukt, dreigt er een herstart van het conflict. Op de Grote Markt in Brugge is het kampioenenfeest van Club Brugge volop aan de gang. Rond dit uur wordt de spelersbus op het plein verwacht. Het officiële feest duurt tot 8 uur vanavond. Het is momenteel ook bloedheet in Brugge, waardoor de brandweer preventief water spuit over de supporters voor de nodige afverkoeling. Volgens de politie hoefde het Rode Kruis tot nu toe nog niet in te grijpen. Meteen na de huldiging stappen Van Aken en enkele ploegmaats de helikopter in richting Antwerpen voor het gala van de Pro League Awards, waar kapitein Hans Van Aken de prijs wint voor goal van het jaar. En dan nog wielrennen. De Noor Per Strand Hagenes heeft de 9e editie van de Antwerp Port Epic gewonnen. De 22-jarige renner van Visma Lease Bike sloeg toe in de absolute slotkilometer. Na ruim 192 kilometer over onverharde wegen rond Antwerpen reed een kopgroep van 9 renners naar de finish. Met een late uitval wist Hagenes de rest te verrassen en solo over de streep te komen. De Spanjaard Pau Miguel finishte als tweede, Dries de Bont werd derde. Vanavond en vannacht blijft het helder tot 18 graden. Morgen opnieuw heel veel zon. Het wordt nog wat warmer met maxima tot 31 graden. Woensdag en donderdag zon en wolken en ook iets frisser tot 27 graden.

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, mam!
6: Oh, wauw. Oh.
7: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
6: Wow.
7: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
8: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+

0: that will work. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: that your grandma's coat?
1: Yeah. You know, I want your money.